0: Dus we kan zeggen dat hij er dan ook. Hij zei dat hij keep coming in and out. And I just notified him that we won't leave the door open.
1: Copy.